0: Kostijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee.

Wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.

Ja, het maakt er niet zoveel uit, hè, hoe je submarine eruit ziet. Hè, want je zit toch onder water. Dus al is die roze, of groen, of geel, of oranje, of blauw. Ja, maakt niet uit. Je ziet het toch niet, hè. Nee, het gaat allemaal op sonar. Hè, dus ja, onder water maakt het niet uit hoe een onderzeeër eruit ziet. Hè, wat voor kleur die heeft, hè. Ja, boven water natuurlijk wel. Hè. Dan hebben we de bekende kleur groen, hè. Ja, of andere kleuren die het leger gebruikte. De Beatles, Yellow Submarine. 1966 was het een nummer 1 notering in Europa. En het bleef toen 6 weken staan in de hoogste regionen van de hitparade. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. We zijn 27-8. Ja, een crimineel die al 4 keer met succes uit de gevangenis wist te ontsnappen, is weer tegen de lamp gelopen in Spanje. De politie kwam op het spoor in de provincie Tarragona en wist hem afgelopen vrijdag aan te houden. Hij had vervalste identiteitspapieren, maar ja, hij was herkenbaar. Hij had opvallende tatoeages en een litteken op zijn wang. Ja, de man is in Albanië geboren en in de loop der jaren is hij bekend komen te staan als de meeste ontsnapper. Hij had zich uit 4 verschillende Europese gevangenissen wist te bevrijden. Ja, dus gewoon weg te lopen. En 3 keer lukte hem dat in Italië en 1 keer in België. En sinds zijn ontsnapping in december 2025 uit een gevangenis in Rome was hij nog steeds niet gevonden. Ja, in 2009, op 25-jarige leeftijd, toen begon het al. Toen wist hij voor het eerst op vrije voeten te komen na zijn veroordeling voor een gewapende overval. En 2 maanden na zijn ontsnapping uit de gevangenis van Temi zat hij weer vast. Dit keer in Parma. En na 4 jaar wist hij weer met geknoopte lakens de gevangenis uit te komen. Ja, nou ja, in elk geval deze man die ontsnapt constant. Ja, en vanwege de nog uitstaande gevangenisstraffen wacht Thomas nu een enkeltje terug naar Italië. En tot die papieren daarvoor in orde zijn, zit hij vast in Tarragona. Nou, ik zou maar oppassen, want het is een meester ontsnappen. En voor je het weet is hij weg. Ja, ik vind het toch wel knap, hoor, hè? Om uit zo'n gevangenis te ontsnappen. En ook nog lekker op de ouderwetse manier, hè? Gewoon met lakens die je dan aan

Een van die grote, foute zomerrits van Wick Wild. En Saturday Night. Nou, tijdens de foute parties komen ze nog wel eens voorbij, hè, deze bekende anekdotes, deze bekende liedjes. Hè? Ja. Goed, voor de weken wakker. Ja, even kijken naar het nieuws. Ja, reddingswerkers in Nepal die zoeken al de hele tijd in het puin. Nadat het land afgelopen woensdag werd opgeschrikt door een enorme overstroming die ruim 150 doden heeft geëist. 466 buitenlanders zijn volgens de politie in Nepal vermist. Ja, India die heeft ook noodhulp gestuurd voor de getroffen regio's. Dus de grote vraag is eventjes wanneer het allemaal op gang gaat komen. Ja, bij de buitenlandse vermisten zou het gaan om ruim 100 mensen uit India als Nepal. 54 Amerikanen worden vermist en 33 Britten. En volgens het bureau in Nepal voor toerisme zijn er ook 24 Canadezen weg. Ja, ja, het is een waterramp die daar heeft plaatsgevonden. Ja. Nog even ander nieuws van vandaag, in het verleden misschien wel, of in het heden. Nou ja, het is echt zo. Mona Keizer die werkt aan een sociaal-conservatieve beweging, maar is volgens de oud-staatssecretaris nog te vroeg om te spreken van een politieke partij. Dat heeft ze in een interview gezegd in de krant. In de afgelopen weken hebben bronnen gemeld van diverse media dat Keizer werkt aan een nieuwe politieke partij. Ja, in de afgelopen week melden bronnen dit. De naam van de politieke partij heeft een werknaam, Project 2029. Ja, in het gesprek zegt ze, Mona Keizer, dat de naam is van de beweging. De stap naar een politieke partij vereist veel geld. Vandaar dat Mona Keizer naast leden voor haar beweging ook op zoek is naar donateurs. Ook zegt ze dat ze deskundigen aan de organisatie wil gaan binden. Dus binnenkort weer een nieuwe politieke partij erbij. Nog eventjes de files. Het is druk op diverse plekken in de Lage Landen. A27 richting Gorinchem bij Werkendam. Daar is het aansluiten geblazen. Ook bij Papendrecht, de N3, het centrum. Daar wordt aan de weg gewerkt. En verder de N31 Harlingen-Afsluitdijk. Bij de verbindingsweg is de boel afgesloten. Onder Hogeveen is het ook dicht. 29 augustus is daar het werk afgerond. En hoopt men weer opnieuw de weg open te stellen. En de N50 Zwolle-Emmeloord. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Dus het ook aansluiten. En Middelburg-Brouwersdam. Daar bij Zeeuwskerk en Schouwen-Duiveland. Daar is het ook een klein beetje druk op de weg. Dus, en als laatste kun je ook nog bij Burg-Haamstede rekening houden met een beetje vertragingen. Ja, gisteren hoorde ik trouwens een spannend bericht. Wat vond ik wel heel interessant. Ik heb het trouwens nergens teruggevonden, maar ik wil toch even melden. Ik had namelijk een gerucht gehoord dat Dolly Parton, zeg maar in haar Dollywood, hè, een speciaal pretpark in Amerika van Dolly Parton, heeft ze in een kluis nieuwe opnames neergelegd. En deze nieuwe opnames die komen dan over 20 jaar vrij. Dus over 20 jaar wordt die tijdscapsule opengemaakt. En dan hebben we dus nieuw werk van Dolly Parton. Ja, ze heeft deze tijdcapsule neergelegd en gesloten. Zo schijnt, volgens de laatste geruchten. En over 20 jaar zou ze dus 100 jaar worden. Hè?

27 augustus. We kijken even naar het nieuws van vandaag. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is ook 80 jaar geworden. Curry werd bekend door zijn rollen in onder meer The It en de Rocky Horror Picture Show. Ja, hij had een tijdje gezondheidsproblemen. Is afgelopen dinsdagavond thuis overleden. Ja, politiebronnen melden dat aan TMZ. De politie dinsdag om 11:45 naar zijn huis in L.A. was gekomen. De doodsoorzaak die moet nog worden vastgesteld. Maar er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. Ja, de film- en tv-acteur Tim Curry was vooral bekend van zijn rol als Dr. Frank N. Furder in de Rocky Horror Picture Show. En zijn gezicht werd door velen onvergetelijk door zijn vertoning van clown Pennywise in de tv-serie van Stephen King's thriller The It. Ja, de Brit speelde verder nog in veel meer films. Onder andere The Muppet Treasure Island. En ook Home Alone 2, hè, had hij een rol. Hè? Ja, maar hij is niet meer. Hè. Tim Curry is overleden. En de coalitiepartijen D66 en CDA die vinden dat de linkse oppositiepartijen PRO meer kans moeten krijgen in de onderhandelingen over de begroting. De partijen komen met deze wens tegenover de coalitiegenoot VVD te staan. Ja, die partij die wil juist geen voorkeur voor links. Daarnaast is de VVD ook bang dat de partij de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP gaat verpesten. Ja. Goed, nog even terug in het verleden. Want er zijn nogal wat berichten, zeg maar, die opvallend zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van het volgende? In Londen worden de boeken van John Milton verbrand in 1660. Aanleiding zijn de aanvallen van de schrijver op koning Charles II. En voor het eerst wordt er een oliebron aangeboord in Pennsylvania. Dat gebeurde in 1857. De bron zou korte tijd later commercieel in gebruik genomen worden. En de eerste ballon die gevuld is met waterstof, die maakt een vluchtje. En dat gebeurt in 1783 op deze dag. De onbemande ballon stijgt tot een hoogte van 900 meter.

0: Goedemorgen, Erik van Vliet.
1: Mevrouw Stoffels van Haafden heeft voor de televisie verklaard dat niemand op eigen houtje cadeautjes aan u mocht geven. Zij namelijk dat niemand gediend zou zijn van een goed bedoelde stroom zoutvaatjes, asbakken en jamlepels. Dat lijkt me toch een verkeerde opvatting, want ik vind dat je niemand de vreugde mag opnemen om bij de 3000ste jamlepel eindelijk eens één keer van harte en terecht te kunnen uitroepen van: hé, dat was nou niet nodig geweest. Ja. Ja. En toen las ik gelukkig in de krant dat u geen overjas had. Uw secretaris heeft dat aan de Nederlandse pers doorgegeven. U had er geen, of althans, u wilde niet dragen. En ik geloof toch dat het een onderschatting is van de waarde van een overjas, juist in uw positie. Kijk, want het geeft alles wat u doet ineens veel meer relief. En bovendien, u zou er ook op kunnen zitten. Met z'n tweeën, als u bijvoorbeeld moet wachten ergens. Dan trekt het niet zo koud op, hè? Ja. Ja. Tja. Nou, hebt u inmiddels een overjas gekocht, of u had er toch een, maar waarschijnlijk is dat de verkeerde. U moet namelijk een typisch Hollandse overjas hebben. En een Hollandse overjas heeft een aantal zeer opvallende kenmerken. Het meest opvallend van een Hollandse overjas is: hij mag niet te opvallend zijn. Ja. Je mag bij ons nooit een jas dragen van: hey, kijk hem eens van een jas. Kan bij ons niet, daarom moet hij verdekt van kleur zijn. Het is ook een demi-saison. Het hele jaar hebben wij demi-saison, dus dat komt dan ook daardoor. Verder, hij moet zo sterk zijn dat als vader hem na 20 jaar afdankt, dat de kinderen dan altijd nog behoorlijke kampeerbroekjes uit overhouden. Ja.

0: U mag hem ruilen. Hij is gekocht bij een van de oudste Haagse herenmodezaken. Ze weten dat u komt. Maar als u gaat, dan niet op zaterdagmiddag, want dan is het zo druk. En als u gaat, dan noemt u mijn naam maar, zeg maar, dat ik u gestuurd heb. Dan wordt u eerder geholpen. Ja. Nou, dan mag u hebben. En dan heb ik ook voor de bruid nog iets. Want door al dat gedoe dan met die kranten is het er misschien niet van gekomen dat u dan toch nog een jamlepel, een asbakje en een zoutvaatje krijgt.
1: Je zorgt voor een glimlach op je gezicht. Erik van Vliet.
2: Wakker voor de wekker met Erik van Vliet.

zit de vakantie er overal al zo'n klein beetje op, hè? Ja, het is overal gebeurd, hè? We moeten allemaal weer Schengen de gang, hè? Zoals het zo mooi heet, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, even het weerbericht. Nou ja, vandaag en morgen dan neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Met waarschijnlijk ook wateroverlast. Grote hagelstenen en zware windstoten worden er verwacht. Ja, de temperatuur loopt vandaag wel op naar 27 tot 29 graden. En lokaal kan zelfs 30 graden aangetikt worden. Vooral de oostgrens met Duitsland en ook Zeeuws-Vlaanderen. Ja, we hebben te maken met een zuidelijke stroming. De komende dagen wordt er ook warmere lucht aangevoerd. En ja, het is wat dat betreft toch even oppassen geblazen. Vooral die grote hagelstenen. Hè? Ja, de exacte koers en trekkenrichting van de onweersbuien zijn nog niet helemaal zeker. Wel kunnen er stevige buien ontstaan vandaag als vanavond nog voldoende energie aanwezig is. En ook een buienlijn ontstaat, is vooral de wind een aandachtspunt. Ook morgen verloopt onstabiel. De timing van de eventuele onweersbuien lijkt vrijdag wat gunstiger voor het ontstaan van goed georganiseerde onweersbuien. Vooral vrijdagmiddag. Morgenmiddag moet er rekening worden gehouden met onstuimig weer. Hè? Ja, vandaag in elk geval zonnig weer. Temperaturen dus oplopend naar 26 graden in het westen tot 30 graden in het oosten. Ja, in de loop van de middag wordt het ook broeierig. Vanavond dan trekken er ook felle onweersbuien over. En daarbij is ook kans op veel regen en hagel. Ja, morgen dan wordt het minder warm dan vandaag. 21 tot 23 graden. Dus dan gaat het alweer een stukje omlaag. En dan is het weer een klein beetje rustig aandoen. Hè? Ja. Maar goed, ja, we hebben ook mooi weer gehad. Hè? Ja, echt mooi weer. Hè? Temperaturen van 30 graden. Ja, een tijdje zelfs 37 graden. Toen was het echt warm. 39 graden hebben we zelfs een keer aangetikt. Dus nee, wat de zomer betreft mogen we niet klagen. Hè? Nee. Goed, voor de wekker wakker. We zijn er elke werkdag, hè. Dit zijn de Guns and the Roses.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aaldert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aaldert.

geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muziek. Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Simple Minds in de Hitkampioen.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: This is your station. Your music.
2: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

productie van de musical Hair in 1968. En nam ook nog het een en ander een solo plaatje op, onder dit nummer in 1976. Love Hit Me, het was J. Vincent Edwards om mee te beginnen in de Middle of the Road Show. Lieve luistervrienden, een uur terug naar de voltooid verleden tijd.

was eigenlijk een familiebandje. Afkomstig uit Apeldoorn en Zwolle. Met André Grote, Ben Grote, Henk Grote en Cor Mesterwel. In de zomer van 1976 scoorde Abel, wat zo heette, zijn bescheiden hit met het nummer Racing Car. En die bereikte de 7e plaats in de Nederlandse top 40 en de 9e plaats in de nationale hitparade. Die was het toen ook. Trouwens, André Grote maakte vanaf 1976 tevens naam met een carrière als paragnost. En was voornamelijk bekend door zijn bijdrage in het bekende radioprogramma op Veronica, het Zwarte Gat. Zometeen een fijne van achter de keuken.

0: We zullen in de middel van de road, jongens, niet in die tropische sfeer belanden, jongens. Lekker Spaans, heerlijk. Boe, krijg je er nog niet Spaans benauwd van. Los Lobos en La Mama, dankjewel, heren.
1: Fijne, van achter de keukengordijn.
0: Nou goed, zo af en toe, even lekker stappen, even lekker uit. Even Amsterdam in Nalland bestien je bijvoorbeeld op een Leidseplein. Gezellig, jongen.
1: Dit is de middel van de road, show.

We zijn weer lekker. Ze knetteren weer lekker door je oren in de middel van de roadshow. Lori Spee. Geboren in de States in Amerika. Ja, een echte Amerikaanse. Oklahoma, daar komt ze officieel vandaan. Maar sinds 1970 wonen ze samen met haar Nederlandse echtgenoot in de regio. En willen het Limburgse geleen, lieve luistervrienden. Welkom bij de Middel of the Road Show. Wereldwijd op de aardkloot via diverse kanalen, maar dat is bekend natuurlijk. Fijn dat je erbij bent. Hier is Rod Stewart.

Tante kent zijn tijd. En deze tante die komt, die kwam in het verleden nog eens regelmatig in aanraking met Prins. Maar Prins die gaf haar de naam, Sheila E. Nou ja, goed, Sheila E. Niet zo verwonderlijk eigenlijk.

of the Road Show vandaag, lieve luistervrienden, waar ik op deze afgeloot. Dat Lino is hier, een grote vriend van de Commodores. Ja, natuurlijk, Running With The Night. Dat hebben ze even de laatste. Blijf ons ook volgen op het, ja, het Facebook. Facebook, Middle of the Road Show. Gewoon even liken. Gewoon op het kan, niet waar? En wij spreken elkaar zo snel mogelijk.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Weer of geen weer, op donderdag.

uit 1970. Tony Orlando en Doan met Candida. Het is niet alleen een titelsong, vrienden. Het is ook een gemeente in Italië. Ja, ben ik nog nooit geweest, hoor. Maar je kan het maar weten en ik kan het maar meegeven. Vandaag 27 augustus, weer of geen weer. Met de huishoudtip, het weerbericht. En we kijken wat er vanavond te zien is in familie. Welke platen heb ik in de koffer gestoken? Wel, Shocking Blue, ik heb Madonna, ik heb The Love Affair, ik heb George Michael, ik heb The Mamas and the Papas, Edith Piaf, The Brotherhood of Man en vele anderen. Tweede plaat, we gaan een beetje reggae doen. The Sky Blasters, Just Another Day.

Venus, geschreven door Robbie van Leeuwen voor de Nederlandse rockband Shocking Blue. Het werd een internationale hit in 1969 en bracht het tot de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Overleden, ja, ik heb 3 bekende overleden op een 27 augustus. De eerste, Brian Epstein, manager van de Beatles. De man werd amper 32 jaar, niet te geloven. Hij overleed in 1967. Anton Geesink, Nederlands judo-kampioen, werd 76, overleed 27 augustus 2010. En de Spaanse zanger Pere, die ken je toch wel, hè? Van Borriquito. Ja, hij overleed ook op een 27 augustus. Dat was in 2014. Pere werd 79. En eigenlijk heette die man Pedro Calaf.

Like a Virgin van Madonna. De Belgische dichter en schrijver Tom Lanois is vandaag jarig. Hij wordt 68 jaar. Hij woont en werkt in Antwerpen.

0: Georgie Fame en Ellen Price met Rosetta.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: En dit is een tip speciaal voor de dames. Ja, het gaat over wassen. Hoe was je zwarte kleding? Wel, was de kleding altijd binnenste buiten? Was zwarte kleding met alleen maar ander zwart wasgoed? Steek er dus geen rode pul bij. Giet 2 sterke bakken koffie bij het wasgoed in de machine. Of strooi wat zout bij het wasgoed. Wat je ook kan doen, doe wat natuurazijn in het bakje voor de wasverzachter.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

Justin Wellington met Aiko Aiko. Eigenlijk komt dat nummer uit de jaren 60 van de Dixie Cups. We gaan 53 jaar terug in de tijd. Het was 27 augustus 1973. En op die dag vindt de eerste geslaagde Belgische harttransplantatie plaats door professor Primo. Ze vindt plaats in het Brusselse Brugman ziekenhuis. De patiënt was een vrouw. Ze overleed 6 maanden na de operatie.

0: Wat is er vandaag in familie?
1: Wel, vandaag familie VTM 5 over 8 vanavond. De twee wearables-campagnes krijgen een login. Ruben en Jamila beseffen dat ze een probleem hebben. Mieke wil Kiki ontlopen. Benny start met goede moed aan zijn huishoudelijke taken. Een imposante man vraagt naar Peter in de Jan en Alleman. Hij wacht Louise op.
2: Vandaag in familie.

Ze heet eigenlijk Marva Mollet. Ze werd geboren in het Belgische West-Vlaamse Vlissegem. En ze is nu 83. Ze groeide op in Blankenbergen. En in 1963 nam ze op 20-jarige leeftijd haar debuutsingle op. Geef mij nog een kans. In 1964 huwde ze haar manager en bracht één zoon op de wereld. We gaan kijken naar het weerbericht. Vandaag donderdag, 28 graden. Dat ziet er mooi uit. Vrijdag 20, zaterdag 21, zondag 22 graden. Maandag 21. Volgende week dinsdag en woensdag ook 21 graden. In Tenerife 26, in Las Palmas 25, Malaga 29 graden, in Antalya 33 en in Benidorm 28. Bedankt dat u bij ons was. Ik ga genieten van een lekker kopje koffie in de kantine met onze koffiedame Angèle. Ja, ze staat al te glunteren. Sympathieke dame, echt waar. Vrienden, bedankt. Tot morgen. We gaan eruit met Christopher Cross.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de

Zo heel bijzonder goeie donderdagmiddag. Ja, inderdaad wel. Hopelijk gaat het vandaag niet donderen natuurlijk in Keulen. Ja. Heel bijzonder goeiemiddag. Van harte welkom natuurlijk op een nieuwe aflevering van de lunchbreak. We zijn er nog tot en met 1 uur natuurlijk. En we begonnen met Mastic. En dit allemaal met een Set My Heart on Fire. Ja, waarom niet? Het is zomer. Ja, inderdaad. Laten we ervan profiteren. Hier is The Cure en The Forest. We zijn er tot 1 uur met de lekkerste muziek die jij kan verteren vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. The Cure dus en The Forest.

wat was het toch gemakkelijk vroeger. Je kocht, of je kocht een, plaatje met een zwart plaatje met een hartje in de midden. En toen had je een heel pins alle grote hits natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. En dat, was onze onvergetelijke hit voor vandaag. De Stars on 45. En dit al met hun Stars on 45. 1989 remix. 1989 natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Als je pas afstemt, wel van harte welkom op deze donderdagmiddag. En ja, we zijn er weer natuurlijk met de heerlijke hits. Lekker gekookt in een potje. Ja, hier is Blondie en dit allemaal met haar Atomic.

inderdaad een lekker nummer als je meevraagt. Freddy Aguilar en dit allemaal met zijn Anak. Ja. Waar het over gaat moet je me niet vragen. Ik weet niet welke taal hij zelfs aan het zingen is. Maar het was een heel grote hit natuurlijk in de jaren 80 en 1984 om juist te zijn. En daarom nog eens eventjes hier in de Lunchbreak natuurlijk op jouw fantastische radiostation. En dat is ook een heel lekkere natuurlijk. We gaan er een pilsje op drinken. Hier zijn de dames van Babe. Met allemaal met hun Drunken Sailor. Ja.

Inderdaad, hè, altijd een mooie verschijning als je ze op het beeldscherm ziet. Maar hij is ook altijd leuk natuurlijk als je ze op de radio hoort. De dames van Babe. En het allemaal met de Drunken Sailor. Ja, inderdaad wel. Ja, als de zeilers of de vissers vroeger van boord kwamen, dan dronken ze altijd wel een lekker pilsje natuurlijk. Inderdaad wel. Ja, als je zo lang op zee bent, dan heb je ook wel dorst natuurlijk van het zoute water. Als je mij vraagt. Dan Hartman, Relight My Fire. Zo direct het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes. Dan

0: Radio Roadhouse. Van Mil Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo'n hele bijzondere goeiemiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. Ik ben Patrick Jacobs. In St. Joseph, Missouri wordt in 1972 Marshall Bruce Mathers III geboren. We kennen hem beter als Eminem. Hij scoort diverse hits hier in Europa, maar ook in Amerika natuurlijk. Hier is Eminem en dit allemaal met zijn Lose Yourself.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Ach, inderdaad, hoe meer je hem hoort, hoe beter hij wordt natuurlijk. Hè? Bruno Mars met zijn laatste nieuwe en On My Soul. Ja, aan mijn ziel. Ja, daar kan er wel een klein beetje. Klein beetje een plekje zijn hier en daar natuurlijk. Ja. Goed, dit gezegd zijnde, van harte welkom in deel 2 van deze donderdagsaflevering van de Lunchbreak. En wie we hier hebben, hier is Ellen Foley en What's the Matter, Baby.

inderdaad, en nog tot en met morgen onze artiesten van de week natuurlijk. De Alan Parsons Project. En dit allemaal met hun Games People Play vandaag. Prachtige nummer als je mee vraagt. En als je pas zou afstemmen wel. De lunchbreak die is er nog tot 1 uur hier op jouw fantastische radiostation. Want we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor jou op de radio. En we gaan eventjes naar Zuid-Korea. Hier is BTS.

Inderdaad, BTS en dit allemaal met hun swim, swim, swim. Ja, altijd leuk natuurlijk als het veel te warm is. Eventjes afkoelen in het water, dat moet natuurlijk. Hier is Emil Sandley en dit allemaal met haar Next to Me.

0: Als ik zo even kijk, wel next to me, wel, er staat hier een draaitafel en nog een computer en dergelijke meer. Ja, inderdaad wel, en moet tegenwoordig in de moderne tijd. Ja, dat was Emile Sandley, dit allemaal met haar next to me. Ja, het is weer tijd geworden om afscheid van je te nemen wat mij betreft. Graag tot morgen. Morgen vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak natuurlijk. En maak er nog een mooie donderdag van, zou ik zeggen.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Wel, het is niet waar zeker? Jawel, het is wel waar. Yes, Queen. Bicycle.

King of Pain was dat van de Police. En ik doe dat 83. 1983 was jammer genoeg ook het jaar dat het begon volledig mis te lopen bij de band. Tijdens de opnames van de LP Synchronicity waren er vechtpartijen te melden tussen de band. Handy Summer en Stuart Copeland tegen Sting. Ondertussen hebben ze toch al wat geld kunnen losmaken van Sting van zijn realities. Nu de It Factory, Stock, Aitken en Waterman. En zij waren het moe om de kritiek te horen wat alles hetzelfde klonk. Dit is een nummer van N, Woodblock.

Hij volgde les aan de London Academy of Music and Dramatic Art. Duncan Brown was dat, met The Wild Places, waarmee zijn grootste iets schoorde in 1978. En zet de volume nu met wat hoger, want dit is Pollard Christ 18 met A Line A Line.

Een plaat uit 2008, deze Poltergeist 18 en Align Align. Maar de muziek klinkt zoals in de jaren 80. We sluiten dit blok af met Shakira en Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

Brusselaar Felix de Laat was het natuurlijk, ofwel Lost Frequencies, in een samenwerking in met Karen Lomax. En dat blijkt een Amerikaanse vrouw te zijn die haar stem zelf veel te mannelijk vond. Maar ondertussen heeft ze genoeg zelfvertrouwen opgebouwd om hier gretig gebruik van te maken. Ik heb nog leuke plaatjes voor u mee dit uur, onder andere van The Smiths, Danny Minogue en Duncan Brown. Maar luister eerst nu naar Rocket Shop en The Replays en Shout Shout uit 1981.

Rocky Sharp en de Replays waren dat met Shout Shout uit 1981. Een groep die eigenlijk eerst Rocky Sharp en de Razors eten. Maar toen drie leden samen de Dots gingen vormen, die we dan ook kennen van de It's Daddy Cool en The Girl Can Help It, werd het Rocky Sharp en de Replays. Nog eentje nu van Coolio, de man van Gangsta's Paradise. Wij draaien vandaag See You When I Get There.

Girlfriend in a Coma. Wondermooi plaatje van de Smiths waren dat. De Smiths, dat waren met onder andere de lady Johnny Marr en natuurlijk ook met Morrissey, de wat wildvreemde zanger van de band. Tijd nu voor Rihanna en Mickey Aiko met hun hit uit 2013. Dit is Stay.

Rihanna was dat, featuring Mickey Aiko met hun Stay. Toen ik de plaatjes klaarzette voor mijn programma, viel me op dat Rihanna eigenlijk van Barbadiaanse afkomst is. Moest ik toch even gaan opzoeken. Dat blijkt dan over het eiland Barbados te gaan, in het Caribisch gebied. Terug nu naar Agnetha, I Won't Let You Go, een van de hitjes die ze schoorde na de ABBA-periode.

ze stond altijd wat in de schaduw van haar grote zus natuurlijk. Dani Minogue was dat met All I Wanna Do. Op naar de Blueberry Hillbillies, een plaat die zo weggeplukt lijkt uit de vroege jaren 60. Maar dat komt uit de film van Robert de Hert uit 1989, Blueberry Hill. Je ziet in de videoclip trouwens Michael Pas het liedje zingen, maar eigenlijk was het Jan Leijers en Paul Michiels die deze song maakten. In Love.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: In de radio. Menno Dekker.

0: Ja hoor, dat was het elektrische lichtorkest, of ook wel ELO, Electric Light Orchestra. En Turn to Stone, een hele grote hit voor ze uit 1977. En welkom bij dit uur met Menno Dekker.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Hoor je wel? En Huey Lewis en de Nieuws heb ik ook vandaag voor je. Stuck with you.

0: Eigenlijk op zijn Nederlands gezegd. Ik ben blij dat ik een beetje opgescheept zit. Zo zou je het ook kunnen noemen. Huey Lewis in the News. En deze uit 1986 afkomstige hit. Stuck with you.
1: Dekker Radio. Met Menno Dekker.
0: Oh ja. Is hij dat? Jawel. Dekker is het wel. Met Is hij dat? En Blind van Blond.

Lekker ritme is dit, hè? Gilberto Gil en Morena. Dekker Radio met Jan Dulles en Mel. Je weet al van de Vintage Future. Broken Strings. Geen wings, maar strings.

0: Music Radio. Met de muziek van de jaren 70.
1: Wij benieuwen of je deze nog kent. Van 10cc. A Dreadlock Holiday. Grote hit van ze uit 19...

van 10cc. Ik heb een dame uit Suriname. Moet je horen. Moet je horen. Ken je er nog? Sherry heet ze. Ja, inderdaad. Heb je goed. De dame uit Suriname. En deze hit komt uit 1983. Gewoon naar vandaag de dag in Dekker Radio gevlogen.

0: The Little Riverbed en Home on a Monday. Ik moet hem een beetje kort houden, want we gaan al richting het half uur. En Wiebe zit klaar, en anders wordt hij erg boos op, hoor.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

investering van Gloria Gaynor en een nummer uit 1974. Never Can Say Goodbye. Drie achter elkaar. Daarna Many More, maar eerst Lily Allen.

de zangeres Lily Allen. Close your eyes. En ik heb mijn ogen dicht gedaan. En ik zit in de Dekker Radio Studio. En ik heb net op de temperatuurmeter gekeken. 27,2 graden. Ik val bijna flauw.

Jascha. Ja, zo heet hij. En help. Ik help wel hoor, maar ik weet niet hoe ik moet helpen. Ik heb hem gedraaid. In ieder geval mijn best eraan, toch? De Kast en het Noord-Hollands Nederlands Orkest. Nee, het Noord-Nederlands Orkest. Oh, zo zit het. Alles of niets.

Nou, knap orkest. Met de Kast. Het Noord-Nederlands Orkest. Sorry. Alles of Niets. Een nummer van begin dit jaar. Hey, dit is leuk. Hoe komen ze erop? Een summersong. Ja, dat moet je maar bedenken. Matt Bianco. Heet deze meneer. Summersong. Ja, ach ja. Hij komt uit 1985 helemaal hier naartoe gewaaid. Jawel. En je hoort hem bij Dekker Radio.

0: geweldig als je zo kan spelen. En zonder fout te maken. Ja. Nou, mij lukt niks hoor. Ik ben al blij dat ik een radioprogramma kan maken. Dat ik dat overleef. Ja. Maar dat doe ik al een paar jaartjes. Dekker openbaart zijn geheimen.
1: Ja.
0: Met Bianco hoorde je met Summer Song. Kon niet uitblijven, hè? Maar we zijn nou toch met...

0: Going to Barbados. Dat lijkt me geweldig. Daar ben ik nog nooit geweest. Ach, wat een pech, hè? Ja.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Nou ja, de volgende keer maar naar Barbados op vakantie. Het zal duur worden, joh. Oh. Ga nu vast sparen, ja. Zingen zo, dat kan ik goed. Meezingen met Earth, Wind and Fire. En deze hit uit 75.

fantastisch orkest ook, hè? Earth, Wind and Fire en Sing a Song uit 1975. We zijn er doorheen. Jawel, oh, nog eentje. Ja. Hey, dat is maar goed ook. Ik laat je achter bij Huey Lewis en the News. Dat is helemaal niet verkeerd, hoor. Een hit uit 1986. Stuck with You. De volgende keer zit je ook weer met mij opgeschreven.

0: Er is bijna geen enkel moment in die turbulente show dat je niet kan meeneuren. Dat was Moloko en Sing It Back.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Laat het echt maar wezen. De temperaturen moeten absoluut niet hoger worden dan 25 graden. Anders is het toch wel een klein beetje te warm. Het was Buster Poindexter en Hot, Hot, Hot.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

kan de liefde toch mooi wezen tussen twee personen? Zo heb je bijvoorbeeld Suzanne en Freek, maar ook Joan Lutz uit de jaren 80, samen met Prins Mohammed. Dat wordt Someone Loves You, Honey.

0: bent het ongetwijfeld gewoon in die turbulente show. Veel muziek, weinig gepraat, dat is de hoofdstelling. Het was Seth Ridou en Play It Alive.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. 3, 2, 1.
3: Here comes the music.
2: Hey, Mark Hallebroek.

Oei, ruzie in het huishouden bij Cliff Richard thuis. We don't talk anymore. Gelukkig hebben wij weer onze beste stem bovengehaald om jullie wat te vergezellen het komende uur. En dat begint al met lastig nieuws over een vrouw uit het Russische Moskou. Want die wou dat haar echtgenoot een hipper kapsel aannam. Hij heeft er geen oren naar en dus nam die vrouw een drastische beslissing. Ze stak namelijk het haar van haar echtgenoot in brand. Tja, de man heeft dan zijn haar volledig kaal moeten scheren. Hey, maar dan, is dat dan beter zo? Je vraagt je natuurlijk af in deze showtime. Komt er weer een grote artiest langs? Wel ja, ik heb afgesproken met Zucchero Fornaciari zo dadelijk reeds. Alleen, hij praat Italiaans. Mijn Italiaans is niet zo goed, dus eerst nog even een tolk gaan raadplegen. In afwachting muziek van Odyssey.

Zij die Zucchero al live aan het werk gezien hebben, die weten dat hij dit nummer graag live brengt. Dat mee una pompa van de Italiaanse blueszanger Zucchero Fornaciari. Straks over een 20-tal minuten zowat een nog bekendere hit van Zucchero. Dat is beloofd. Ja, artiesten in een vreemde taal. Zo zijn er ook Britten die soms al eens graag in het Frans zingen. Dat klinkt dan met zijn franglais accentje. En toch waren deze populair in Frankrijk. Dit zijn Worlds Apart en

Ja, het waren zo net geen Take That of Backstreet Boys, maar omwille hun Franse taalgebruik scoorden ze wel in Frankrijk en Wallonië. The World Apart, ken je ze nog? Je te donne. Een nummer van Jean-Jacques Goldman trouwens. Oeh, wat doen die baby's hier allemaal? Enfin, naar de hitparade van tegenwoordig. Dit is de nieuwe single van Alex Warren. Het heet Fever Dream.

Ik kan me niet ontdoen van het feit dat Twisting by the Pool van Dire Straits een beetje afgekeken is van deze plaat. Voor alle duidelijkheid, dit was net veel ouder. Dat klonk toch ook zo, Buddy Holly met de Brown Eyed Handsome Man. Zeg, de voorrondes van Miss Grand Thailand 2026 zijn voor een 18-jarige kandidaat geëindigd in een gênante blunder. Beetje lastig nieuws voor deze kandidaten, want Kamolwan Chanago, zo heette ze, die stelde zichzelf voor op het podium, zoals dat gaat bij misverkiezingen. Wat is je naam? Hoe oud ben je? Wat doe je voor de kost? Waar ben je te werk gesteld? Wat zijn je hobby's? Nu, tijdens haar toespraak kwamen plots haar valse tanden los. Ja, shit happens. Snel weer tanden instoppen en dan voortgaan met de show. Doen wij trouwens ook. Dit is muziek van Elvis Costello uit de 70s. Nummer 1, Oliver's Army.

tijd dat Elvis Costello nog op de hoek van de straat stond te zingen en met zijn hoed wat centjes ging ophalen, want hij is ook ooit straatzanger geweest, echt waar. Oliver's Army was dat. Alles komt terug, dat weet je intussen. Zucchero Fornaciari komt straks terug met een tweede deel van ons gesprekje met hem. Maar ook Baywatch komt terug. Uit de oude Baywatch van op de stranden van Los Angeles is dit, beste vrienden, David Hasselhoff en Looking for Freedom.

0: komt dus terug, maar met een aantal nieuwe acteurs en laten we hopen ook een aantal nieuwe actrices. Jij weet wel wat ik bedoel. Looking for Freedom was dat van de oude garde nog, David Hasselhoff in onze Showtime. Over naar Italië, over naar de enige echte Zucchero Fornaciari. Nu, Zucchero is natuurlijk niet de enige Italiaan die populair is in België. We kennen ook Eros Ramazzotti, uiteraard Bocelli en Giovanotti. En dat ze succes hebben, dat heeft duidelijk niet alleen met hun stem te maken, zegt Zucchero.
1: Nou, maar een fatto di musica, un fatto di anima, un fatto probabilmente il popolo belga è molto vicino come spirito alla cultura musicale italiana.
2: Het is een vorm van houden van muziek. En wij Belgen staan nu eenmaal dicht bij de culturele, muzikale Italiaanse spirit. Een album voorbereiden doet Zucchero in afzondering. 6 maanden werken in zijn studio en dan 12 à 13 nummers selecteren voor het album.
1: Ja, lo faccio. Quando preparo un album, sto chiuso in casa mia nel mio studio per 6 mesi e cerco di scrivere più canzoni possibili e poi dopo sia la musica che le parole, poi per sceglierne 12 o 13 che vanno nell'album. È un lavoro molto molto molto riflessivo ed è un lavoro molto molto duro. Trovare sempre cose nuove, no?
2: Live spelen is Zucchero zijn grootste genot. Op 10 juni treedt hij op in Luik en hij hoopt dat het even plezant wordt als 3 maanden terug in Brussel.
1: Sì, io preferisco suonare dal vivo, ho sempre suonato dal vivo, sono 25 anni che suono dal vivo. E tornerò a Liegi il 10 di giugno e spero che sia un altro buon concerto come abbiamo fatto a Bruxelles 2 o 3.

Ja, die Italianen met hun temperament kunnen toch altijd die grote madammen te pakken krijgen om mee te zingen op hun liedje. In dit geval Randy Crawford samen met Zucchero Fornaciare. Je hoorde Diamante. En dan een van de blonde soulgoden die 20 jaar geleden scoorde als tiener nog met You Had Me. Ik heb het over deze Josh Stone. Dit is Tell Me What We're Gonna Do Now. Wat gaan we doen? De radio misschien een beetje luider zetten en genieten van wat soulmuziek van begin deze eeuw. Beste vrienden, dit is Josh Stone.

Tony, wat we gaan doen nou? Misschien kunnen we een soort quizje gaan spelen. Luister eens goed. Ik heb de zinsnede uit een hit van, pak ik begin jaren 80. Het ging als volgt. Boy, you turn me on. Waar komt dat uit, denk je? Boy, you turn me on. Wel, de enige echte John Secada, Felix John en Cascada zullen je wel een beetje helpen hier met deze plaat. By the way, het is van Diana.

Ja, we vaste luisteraars van Showtime die weten dat we dus regelmatig van die soulmuziek op je loslaten. Ook nu Arthur Connolly en Sweet Soul Music. Maar ik heb ook eens minder goed nieuws. Bijvoorbeeld dat we ook wel eens grote leugenaars op je loslaten. Zoals deze Si Jérôme, c'est moi. Mais c'est pas lui, want zijn echte naam is niet Si Jérôme. Hij heet namelijk Claude Dotel.

C'est pas lui, Claude Dotel, zo heet hij in het echt. Si Jérôme, c'est moi. Het verhaal is dus niet helemaal waar, maar wel een strafverhaal van die zogenaamde Si Jérôme. De man heeft twee hits gehad in onze contraille. Denk je dan? Kies je nu een voorbeeld. Die stond op 1 in heel wat Europese landen en Canada en in Vlaanderen heeft hij top 5 gehaald. In Nederland is Kiss Me geen hit geworden van deze Si Jérôme. In 1974 stond in Nederland dan wel Si Jérôme, c'est moi, het liedje wat je net hoorde in de top 10. En dat is dan in Vlaanderen alweer een voetnoot geworden, want in Vlaanderen niet echt een hit voor deze Si Jérôme. Straffe verhalen toch allemaal in deze showtime. De man Si Jérôme is later nog radiopresentator geworden voor Radio Monte Carlo en is voor tv gaan werken voor TF1 voor de oldie show La Chanson Trésor. Amai, mijn, je weet wat. Mike Anthony nu met een klassieker.

0: nog zo'n nummer dat we oorspronkelijk in de soulhoek moeten gaan zoeken bij Timmy Thomas, begin van de jaren 70. Why Can't We Live Together in de 80s, gecoverd door de Antwerpse DJ Mike Anthony. Ja, de DJ avant la lettre die in de hitparades al stonden, lang voor David Guetta en Felix John en Dimitri Vegas en Like Mike Hits zouden gaan scoren. En zo had je ook ergens in de 90s een DJ Sash. Ken je die nog? Hij kwam uit Duitsland en scoorde met Encore une fois. Zullen we dat nog eens laten horen? Ja? Allez, voici, encore une fois.
1: Mesdames, messieurs,

0: kwam brullen, heette Sabine Ooms. Zij is Duitser en zij zat in de Les Frans. En daar heeft deze DJ Sash haar ontdekt, zeg maar. Hè. En zo mocht zij 1000 keer encore une fois brullen. En daar heeft Sash dus een hit mee gescoord.
1: Wat heb jij hierop te zeggen?
0: Wel, volgende keer nog een keer zeker. Encore une fois, le prochain fois. Ik raad je alleen met Lonely van Ayo. We gaan op zoek naar nog meer artiesten die in onze show wat komen vertellen. Maar dat zal wel geen probleem zijn, zeker. Tot zover Showtime. Veel plezier met de collega's en tot de volgende.

0: Radio Groothout Heldert. Familie Radio.
1: It's a souvenir. De zon straalt uit je radio.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothout Heldert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De jukebox van
3: de Arnold Old Gold Collectie
2: zit vol verrassingen.
4: Arnold Old Gold.
5: En je zingt ze allemaal zo weer mee.

Will Tura, het jaar 1969, Dam Di Dam. En zo net ook nog muziek van Middle of the Road, Sacramento. Old Gold vandaag met een terugblik naar begin jaren 70. Millie Jackson, My Man is a Sweet Man.

Cliff Richard anno 1962, de Young Ones vandaag in deze Gold collectie. En met de volgende duik wij terug naar eind jaren 70. Charlie Bessie, La Vita, ofwel This Is My Life.

Shake, die u wellicht nog wel kent van T-Station Time, You Know I Love You. Wel, dit was een van zijn andere grote hits, El Salva, vandaag in deze Old Gold collectie. Met de volgende keren wij terug naar het begin.

De Timmerman alias de Carpenters met On The Bayou, de wel Jambalaya, je wil horen op het einde van dit uur al gold hier op de radio. We gaan op naar het einde dus dit uuur met onder meer Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now uit die prachtige Mannequin.

John Travolta en zijn ode aan Sandy uit 78. Tot zover de Old Gold collectie voor deze week. Wij hadden het vandaag met Mark Almond. Something Gonna Hold On My Heart. De groetjes en graag tot een volgende keer hier op de radio.

terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. Radio Grootouders, het station waar muziek in zit.